0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Helderberg FM 93.6.
1: Your daily blend of music. Daily blend of music. This is your sunrise shake-up show that wakes you up, shakes you up, and gets your day fired up with Fani every morning between 5 and 6 a.m.
0: on Helderberg FM
2: 93.6.
0: Your community station.
3: Goeiemôre, baie welkom, dit is een lekker maandag, ons het een nieuwe week wat op pad is, ons is nou al so die tweede week hier van juli maand, dit is die 6de juli, baie welkom bij vanmorgens program, en natuurlijk die Sunrise Shake-up Show net hier op Helderberg FM, het is een 5 uur en 6 uur, mijn naam Fani Skoeman, en ek hoop jy gaan jou kopie koffie snel begeniet vanmorgen, kom ons kyk eens op hier waar kan ons uitsien, en dan vanmorgens program, oor so 10 minuten van nou, kyk ons een bykie naar die weer, ons kyk wat gaan jy aantrek, wat om by die huis te los, en ek moet sê, ons sien uit na prachtige dag hoor, het gaan lekker wees en so tot en met donderdag, en is die temperature lekker 19 reg neer en ons gaan so'n bykie van sonskyn weer, reen lyk my gaan eers hier kom val van vrijdag af, so ons het een lekker droe en sonskyn weer, so ons kan lekker wasgoed was, lekker vir die vakantie ook vir die kinders, so definitief buitelig dag wat voorleven vandag, en soms vir die rest van die week, tot en met so'n donderdag dag, dan gaan ons eers bykie reen kry, dan hou ek my oog so op die verkeer en dit nie op die paaie is, hou net die volg afstand, maak seker die kom veilig by die huis, ek is seker af van die paaie, gaan nie so bezig wees nie, maar gaan jy op hoogte hou, indien daar enige probleme is hier in die Helderberg en omgeving, natuurlijk lekker vakantie, so minder voertuig op die pad, indien jy op die pad is en jy kom op iets af, is jy baie welkom vir my te laat weet, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lijn 021 106 936, dan hier om half bring ek vir die nieuws hoofdrekke en die weer in verkeer, maar intussen bring ek vir jou lekker muziek. Ons kyk ook so bykie na die sport wereld, wat die uitslaan betref en daar is op die oomblik een wedstrijd aan die gang die wat belangstel in die wereldbeker sokker, dit is Mexico wat hier in Engeland speel en daar is nou hulle speel nou extra tyd denk ek, dit is 3 vir Engeland en 2 vir Mexico, natuurlijk gestrand vroeg in die laat aand van gestrand het ons een bykie upset gehad wat die wereldbeker aan betref, een van die gunstelinge wat lyk my uitgeskakel is, en dit is Brazil wat 1 het en Norway wat hulle uitgeskakel het met 2, Norway 2, Brazil 1, so een van die gunstelinge is nou uitgeskakel, daar sê, het word nou lekker opwindend, so die sokker geniet, gaan ek op jou hoogte hou van al die tellings, en natuurlijk lekker rugby wat ons ook gehad het die naweek, die bokke wat so goed gespeel het, en ons sien uit na volgende naweek, maar ek begin vanmorgen met Matthew Mull wat vir my gaan sê, en vir jou gaan sê, wake up, it's still morning. Tell me

The Parlatones met Colourful voor het gehad, die Pisang Skille, Inge 2 hier op Helleberg FM. 28 minuten na 2, kom ek vertel jou wat jy moet doen as jy wil deelneem aan die Somerset Malls, die ijskaatsbaan competitie, dis waar

0: Cyril met Stumbling In op Helleberg FM. Voor Dermot Kennedy, een mooie Kiss Me en ook gaat Elof Lek My Lippe Af. Is amper tyd vir my om te groet. Jan Willem nie hier nie, hy is met verlof. Rochelle is in vorm, ons gehoor by haar net hierna wat ons kan verwag vanmiddag tussen 3 en 6 op Helleberg FM Afternoon Drive. Net hierna, bly gerus en geskakel daarvoor.
1: Jou gemeenskapsradiostasie
2: Helleberg FM
1: 93.6
2: hier vir jou.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

Kijk onderuit, dit is gister. We zitten voortgebouwd in die winter. Wordt gedroomd en gespeeld.